schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Defected in the house.

Can you feel it?

0: heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het

0: Live.
1: Grow FM.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Chloe FM.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De eerste band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade, vlakbij de Ameerplek van de Pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langs liep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week, bij de algemene beschouwingen, bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breibol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleineberg, Hartjecentrum, Eindhoven. Einde mededeling.
4: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
5: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
6: Let's dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de danceworkout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
7: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
5: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
5: Hoe maak ik een afspraak?
4: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
5: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
4: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 8 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. In de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
9: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
10: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
11: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
10: Inspiratie aan jouw voordeur.
12: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
13: Hey, maatje.
14: Hey, maatje.
13: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
15: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.

0: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
3: Volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk. Tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
5: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
5: Hoe maak ik een afspraak?
4: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
5: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
4: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelzerstad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, dankjewel. Er is ook verkeersinformatie. Er is een flitser gesignaleerd op de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Tussen de Belgische grens en Eersel ter hoogte van hectometerpaal 5.9. Matig je snelheid.
9: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
10: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
11: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
9: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
12: Erik van
8: Roon. Ja, goedemorgen. Officieel is het herfst. Her en der verkleuren de blaadjes allemaal qua temperatuur. We beginnen met somber. My body isn't ready.

Het is zaterdag 26 september. De koffie staat klaar, de stad komt langzaam op gang. En jij bent precies waar je moet zijn. Of je nu onderweg bent naar je werk, lekker uitslaapt, gaat sporten of gewoon geniet van een ontspannen weekendochtend. De zomer ligt inmiddels achter ons. De herfst klopt voorzichtig op de deur. En wij zorgen de komende uren voor de perfecte soundtrack bij jou zaterdag. Met de lekkerste muziek, nieuws uit de regio, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis gezelligheid. Dus zet het volume gerust een tandje hoger. Schuif aan bij het ontbijt. En we maken er samen een hele mooie zaterdagochtend van.

0: kijkje mee op de webcam, dan kun je zien dat ik niet stil kan blijven zitten op deze track van Ariana Grande. Je hoorde Side to Side. Opmerkelijk bericht van de week. In Oosterwijk zijn deze week meerdere meldingen binnengekomen van een sterke gaslucht. Buurtbewoners sloegen alarm, waarna de brandweer op onderzoek uitging. En de oorzaak bleek opvallend genoeg bij de brandweer zelf te liggen. Op de kazerne was een potje met THT weggegooid. En THT, dat is de stof die aan aardgas wordt toegevoegd om die herkenbare geur te geven. Want op zich, aardgas is geurloos namelijk. Tijdens de afvalinzameling ging het potje in een vuilniswagen kapot, waardoor de geur zich door delen van het dorp verspreidde. De lucht leek op een gaslek, maar daarvan was geen sprake. Er was dan ook geen gevaar voor de omgeving. Wel leidde de geur tot verschillende meldingen bij de hulpdiensten. En de brandweer spreekt van een ongelukkig incident met een opmerkelijke afloop. Dat daar niet eerder een belletje is gaan rinkelen.
1: You can-

Vorige week bracht ze een nieuw album uit. Miley Cyrus, Bass Persuades. En dit was meteen de titeltrack. Zanger Eddie Vedder omschreef het nummer zelf ooit als de dichtstbijzijnde poging tot een liefdeslied die de band ooit heeft gemaakt. Het gaat niet om grootse gebaren, maar om stil en saai moment van samen zijn. Niet praten, maar elkaars aanwezigheid voelen en ademhalen.

wordt het niet. Pearl Jam, Just Breathe. Ik heb weer een verkeer voor je. Het blijft vandaag bewolkt, maar droog in de Brainport. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden. De wind is zwak, windkracht 2. Vannacht is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 11 graden. Is er ook verkeersinformatie? Ja, zeker. We hebben te maken met hardnekkige flitsers de afgelopen weken. Ook vandaag weer. Een flitser gesignaleerd op de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Tussen de Belgische grens en Eersel. Ter hoogte van hectometerpaal 5.9. Daar moet je even opletten op je snelheid. Zometeen Chris Brown, maar eerst Chris Cross Amsterdam.

0: lekkere muziek. Van zaterdagochtend Chris Brown en With You. Van de week maakte Paul Hane bekend dat hij stopt als Bert bij Sesamstraat. Om reden dat Wim T. Schippers afgelopen zomer is overleden. En hij maakte dat op de volgende manier bekend.
1: Hey Bert, Bert, word wakker, Bert.
2: Na de dood van Wim T. Schippers op 10 juni afgelopen jaar. Hij was de stem van Ernie en ik ben altijd de stem van Bert geweest.
1: Ja, natuurlijk, Bert. Geen verkeer of lawaai, alles leek zo ver weg.
2: Heb ik besloten, ook in overleg met de geluidsstudio, met de nasynchronisatiestudio Pel, om ook te stoppen met de nasynchronisatie van Bert en ook de nasynchronisatie van Grover, na 50 jaar. Ja, denk ik van, ja, dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van, ja, maar dit is niet mijn Ernie. Waar ben je nou, Ernie? Ik mis je.

0: Ze heeft het voor elkaar. Ella Langley heeft een bijzonder record gevestigd in de Verenigde Staten. De countryzangeres staat met haar nummer Choosing Texas al 23 weken bovenaan de Billboard Hot 100, de belangrijkste hitlijst van de Verenigde Staten. En daarmee heeft ze het oude record van Mariah Carey, All I Want for Christmas, verbroken. 23 weken lang op de nummer 1 positie. De vraag is of ze dat natuurlijk ook in de Glow 30 voor elkaar krijgt. Want vorige week stond Shakira daar met Die Die nog steeds en Burna Boy nog steeds op nummer 1. Of dat gaat veranderen, dat hoor je vanmiddag bij Raymond tussen 2 en 4. Vorige week was het 18 september en vierden wij de bevrijding van Eindhoven. Ik was daarbij op het 18 september, niet op het 18 septemberplein, op het Stadhuisplein om 18 september te herdenken. En ik kwam daar een marinier tegen. 82 jaar na de bevrijding van Eindhoven en ik zit naast een oud marinier. Ja. Wat doet deze dag met u?
1: Wat zeg u?
0: Wat doet deze dag met u?
1: Ja, geweldig. We komen hier ieder jaar. Ik ben zelf 84. In Indonesië geboren. Ja. Mijn vader, oud knuller. En 6 jaar bij het Korps Mariniers gezeten. Dus nou, ja, dit is gewoon voor Eindhoven, dit is dit gewoon magnifiek.
0: Wat kunnen wij de jeugd meegeven? U bent 84 jaar, u bent een levenservaren man. Wat kunnen wij de jeugd meegeven met betrekking tot de viering van de vrijheid?
1: Ja, dat we dus dit moeten koesteren. En hun erbij te betrekken natuurlijk. Om te zien wat het allemaal voorstelt. En dat ze dus wel weten waarom het gaat. Hè? En niet dat ze denken het is een feestelijk iets, maar waarom? Nou, en dat vind ik dus. Ik heb zelf twee kleinzonen. Ja. En die hebben ook dus dat geleerd en dat te waarderen. Dus ja.
0: Wat zou de jeugd mee willen geven? U heeft kleinkinderen. Hoe belangrijk is een herdenking als deze voor de jeugd?
1: Ja, heel belangrijk natuurlijk. Want het is iets met de historie. Dus met alles heeft dat te maken. Ik bedoel, ze weten ook wat vrijheid betekent. Hè?
0: Ja, want vrijheid is niet zo normaal als wij denken. Nee, ik heb nooit oorlog meegemaakt.
1: Nee, maar zoals dus tegenwoordig, met al die dreigingen, weten ze dat ze dus geluk hebben. Dat ze dus in zo'n tijd leven. Maar ze moeten wel dus in hun achterhoofd het weten. Maar dat het ook anders kan zijn natuurlijk. Dus heel belangrijk.
0: En op welke manier kunnen wij de jeugd bereiken?
1: Door dit soort evenementen. Plus ook nog verhalen te vertellen. En hun er overal bij te betrekken. Ik las ook dat bijvoorbeeld een school die adopteert graven. Ja, ja, dat is fantastisch natuurlijk. Dat ze ook weten van wat en hoe. Ja, nou. En dat is zo iemand die voor ons gevochten heeft vroeger. Ja. En die ver voor hun tijd daarvoor gestorven is. Om die dus op een gegeven moment te eren. Oh. Nou, geweldig.
0: Ja, maar we hebben natuurlijk nog wel mensen nodig die verhalen überhaupt kunnen vertellen.
1: Precies.
0: En dus daarom is het ook belangrijk dat die verhalen worden overgedragen aan onze kinderen, kleinkinderen enzovoort.
1: En daarom gaan wij ook dus vaak naar scholen. Om daar dus ons verhaaltje te vertellen en ook andere verhalen. Ja? Dus dat ze nogmaals daarbij betrokken worden. En dat ze dus inderdaad van veteranen horen wat er gebeurt. Dus ik ben dus een Nieuw-Guinea-veteraan. Dus dat is wel helemaal stokoud natuurlijk. Maar goed, nou. Maar ook van Afghanistan, nou ja, noem ze maar op allemaal. Ja?
0: Overal waar conflicten zijn in de wereld.
1: Zegt u?
0: Overal waar conflicten zijn in de wereld. En die zijn er heden ten dagen heel veel.
1: Heel veel. En ik zeg nogmaals, zoals bij mij. Dus dat ik als Indische jongen, ik heb ook veel familie in Indonesië. Dat ze vroegen, hoe kan dat? Dat jij geboren in Indonesië, dat je tegen ons gevochten hebt. Gevochten, de zaak is. In Nieuw-Guinea. Ja? Ik zeg, ja maar goed, ik ben een rode blauwer. Ja? En jullie zijn rood-wit natuurlijk, dus dat. Dat is het verschil. Terwijl dus later komen we gewoon weer bij elkaar. Ja? En per milie in het Maleis. Nou, Geweldig. Nou, en ze komen vanuit Indonesië naar ons toe en wij ook terug. Enzovoort. Dus die wisselwerking. Maar ook voor die kinderen van hun. Ja, dat ze ook weten dat die opa. Ja, dat is uit Nederland. En, enzovoort. Ja, nou.

weer On Fire Tonight. Medusa, ja, Medusa featuring One Republic. Je moet er niet doorheen praten, Erik. Je hoorde Fire. En dit gaat de laatste zijn van het eerste uurtje van Erik Hoop je weekend op deze zaterdag de 26e september 2026. Heerlijk nummer om mee af te sluiten, het eerste uur. Cyril, Mary Jo, hier is Still Into You op GLOW.

0: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
1: Waar moet ik dan naartoe?
0: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
1: Hoe maak ik een afspraak?
0: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
1: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
0: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
2: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk. Tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleineberg, Hartjecentrum, Eindhoven. Einde mededeling.
3: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
3: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 10:00.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden, is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel Jennifer. Er is ook verkeersinformatie op de A67 Belgische grens richting Eindhoven tussen de Belgische grens en Eersel. Ter hoogte van hectometer paal 5.9, daar kom je een snelheidscontrole tegen. En op de N65 Tilburg richting Den Bosch tussen Berkel en Schot en de afrit Oosterwijk, daar kom je terecht in de file van 2 kilometer en die levert 3 minuten vertraging op.
5: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
10: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
11: Waar moet ik dan naartoe?
10: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
11: Hoe maak ik een afspraak?
10: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
1: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
10: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
12: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
13: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
14: Erik van Roon.
9: Jack aanwezig, zometeen Lost Frequencies. Maar we beginnen Carol G en Bruno Mars. Hier is Stil. Goedemorgen.

Lost Frequencies. En de vraag is, are you with me? Ben je nog steeds lekker aan het luisteren waar je dan ook bent? Aan het werk, aan het sporten, aan het uitslapen met op de achtergrond Glow FM. Dat is natuurlijk heerlijk wakker worden. Welkom, Erik Obertje Weekend. Dit is het tweede uur en zometeen, ik ga je een vraag voorleggen. Heb je zin om mee te zingen in een koor voor één dag? Zometeen hoor je alles over dit bijzondere pop-up koor.

0: Shakira en Burna Boy hoorde op Glow FM. Die Die al 8 weken onafgebroken op de nummer 1 positie in de Glow 30. Staat hij er vandaag ook nog op die eerste plaats? Je hoort het vanmiddag tussen 2 en 4 tijdens de Glow 30. Dit is wel grappig, druk verkeerde knopje in. Ik moet deze hebben.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Ja, dat komt gewoon omdat ik heel excited ben. Ik was gisteren bij Amazing. Dat was bij de Wim van Doornen kiosk naast het Stadsparktheater. Amazing, dat was een lekkere zangavond. Vandaag is het Burendag. En dat betekent dat er op buurtfeesten ook zeker gezongen gaat worden. En altijd al eens willen zingen in een koor, maar nooit de stap gezet. Dan is het pop-up koor misschien wel iets voor jou. Dit bijzondere eendagskoor brengt zangers van alle niveaus samen voor een gezellige en muzikale middag. Onder leiding van dirigent en arrangeur Marion Dries. Morgenmiddag gaat dat gebeuren. En het toeval wil dat ik Marion aan de telefoon heb. Goedemorgen, Marion.
2: Goedemorgen, hoi.
0: Goedemorgen. Dit is wel een zangrijk weekend.
2: Ja, dat is het. Ik hoor het net.
0: Ja, heerlijk.
2: Heerlijk dat heel Nederland aan het zingen is.
0: Eigenlijk is het 24-7, moet dat toch?
2: Eigenlijk wel, hè?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik natuurlijk.
2: Ik hoop ook altijd dat mensen dat doen. Ja,
0: ja, en jij kan natuurlijk ook geen nee zeggen.
2: Nee.
0: Klopt. En ik ook niet, want ik vind het heerlijk. Hey, morgen Popcorn Advanced. Een speciale editie is dat. Wat houdt dat in?
2: Dat houdt eigenlijk in dat we het pop-up koor doen. Hetzelfde als altijd, de afgelopen 2 jaar in ieder geval, het pop-up koor. Mm-hmm. Dus een eenmalige middag. En, maar dan dus de advanced. Dus ik net een beetje een extra uitdaging voor iedereen die daar zin in heeft.
0: Okay,
2: maar zeggen.
0: Ja, en wat houdt die extra uitdaging in?
2: Dat houdt in dat ik het arrangement even net ietsje moeilijker heb gemaakt. Ik probeer eigenlijk het pop-up koor. Ja, lekker dan. Ja. Het pop-up koor heeft altijd een beetje de insteek gehad om zingen toegankelijk te maken voor iedereen. Mm-hmm. En dan vooral ook meerstemmig zingen in een koor toegankelijk te maken voor iedereen.
0: Ja.
2: En omdat we al best wel een aantal keer in de Popeye in Eindhoven zijn geweest met het pop-up koor.
0: Mm-hmm.
2: En daar best wel fanatieke koorzangers ook op afkomen, waar mm-hmm. we ontzettend blij mee zijn, hadden we nu het idee om het ook juist voor die mensen die al wat vaker zijn geweest, of die al in een koor zingen, om het voor hun dus ook even een leuke uitdaging te maken.
0: Ja.
2: En dus we werken dit keer ook met bladmuziek in plaats van met alleen maar teksten.
0: Oh.
2: Dan is het nog steeds te begrijpen voor iedereen, want je hoeft eigenlijk alleen maar bolletjes en nootjes te volgen. En je hoeft nog steeds niks voor te bereiden. Ik zie het ook een beetje als een extra uitdaging voor mezelf.
0: Okay.
2: Om te kijken wat is er mogelijk als iedereen onvoorbereid binnenkomt. Met een selectie van dus ervaren zangers, maar ook niet ervaren zangers. Om dan te kijken wat voor moois we kunnen neerzetten in een paar uurtjes.
0: Ja, precies. In Popeye gaat dat gebeuren in Eindhoven. Morgenmiddag, hoe laat?
2: Om 2 uur.
0: Om 2 uur. En er zijn nog kaartjes, begreep ik.
2: Dat klopt, er zijn nog een paar kaarten. Ja, absoluut. Dus echt iedereen is welkom. Het advanced is natuurlijk ook, het klinkt een beetje mysterieus. En sommige mensen, of helaas heel veel mensen, zullen van zichzelf misschien denken, oh, advanced, dat ben ik helemaal niet.
0: Nee.
2: Maar je hoeft uiteraard geen vergevorderde zanger of muzikant te zijn om hierbij te kunnen aanhaken. Dat is nou juist de magie van het pop-up koor, dat we met z'n allen gewoon doen en instuderen. En dat iedereen welkom is.
0: Ja, ik kan dat alleen maar beamen, want ik ben er ook een paar keer bij geweest. En dan, dat is gewoon magisch hoe je dat doet. Jij deed dat met die streepjes omhoog, streepje omlaag. En dan van die hele subtiele armgebaren of knikken met je hoofd, of wat je dan ook deed met je lichaam. Want het is driestemmig, dus soms moet je ook armen, benen, alles moet je gebruiken om iedereen op de juiste manier te laten. Ja, alles inzetten. Oh, geweldig, geweldig. Ja. Wat kost een kaartje, Marion?
2: $12.50.
0: Ja, $12.50, dat is niks.
2: Nee, precies.
0: En dan ga je een mooi lied instuderen. Dus de mensen die gisteren bij Amazing zijn geweest, die daar al de stem warm hebben gemaakt, die enthousiast zijn geworden van het meezingen, die kunnen morgen terecht in Popeye.
2: Zeker weten. Ja, dan, ik denk dat het vooral vanuit Amazing de stap naar dus met z'n allen gewoon heel hard meebeleggen met je favoriete liedjes.
0: Uh-huh.
2: En dan morgen meer stemmig en misschien zelfs wel a cappella een kei mooi lied neerzetten.
0: Ah.
2: Dat, ik denk dat dat voor iedereen een hele magische ervaring gaat worden.
0: Ja,
2: ook voor mij. Vooral voor mij.
0: Ja, precies. En het is altijd een verrassing welk nummer het gaat worden. Want er gaat zo'n heel mooie zo'n spinning wheel en dan zie je van alles voorbij komen en denk ik hoop niet die, ik hoop niet die, ik hoop die. En dan wordt het die. Ja, dat vind ik altijd zo fantastisch.
2: Ja, wat leuk. Ja, dat gaan we gewoon, die houden we erin. En die blijven we doen, ook weer tot de laatste editie in maart. Van deze, dit seizoen in de Effenaar, in de grote zaal ook weer. En dus dan kun je met 1000 mensen tegelijk hopen dat het niet dat ene liedje wordt.
0: Ja.
2: Dus dat wordt ook weer te gek.
0: Nou, iedereen is er klaar voor. Marjon, ik heb een verrassing misschien ook voor jou. Want ik heb klaarstaan Simply the Best.
2: Hey,
0: maar niet van Tina Turner.
2: Oh, wat leuk.
0: Ja, de recording van het Eindhoven Popcorn. Dus de opname van... Want dat is morgen ook. Er gaat een opname plaatsvinden. Of tenminste, het wordt ook opgenomen. En je kunt dus ook terugluisteren, die meerstemmigheid. En dat hoor je zeker terug in deze Simply the Best. En Simply the Best is natuurlijk ook het openingsnummer bij alle wedstrijden van PSV. En wij, Glow FM Studio 040, zenden wij altijd al die wedstrijden uit. En dan vlak voor de aftrap, dan draaien wij dit nummer, Simply the Best. Dan van Tina Turner en nu van het Eindhoven Popcorn. Onder leiding van Marjon Dries.
2: Te gek, dankjewel.
0: Ik ga hem draaien. Heel veel plezier morgen en een fijne zaterdag.
2: Dankjewel.
0: Tot de volgende.
2: Tot de volgende. Doeg.
0: Doeg.

Stay, Jack Staal en Turn the Lights Off hoor je op GloFM. Ik heb weer een verkeer voor je. En we beginnen met het weerbericht. Het blijft vandaag bewolkt, maar droog in de Brainport. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden. De wind is zwak, windkracht 2. Vannacht is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 11 graden. Is er ook verkeersinformatie? Natuurlijk is er verkeersinformatie. Hardnekkige flitsers op de A67. Belgische grens richting Eindhoven. Tussen de Belgische grens en Eersel. Ter hoogte van hectometerpaal 5.9. Matig daar alsjeblieft je snelheid. Zometeen weer Koen Oceaan, maar eerst Olivia Rodrigo's Stupid Song.

uit het Zeeuwse Raccoon en Oceaan, hoor je op Glow FM. U2, wie kent ze niet? 13 november aanstaande komt hun allernieuwste album uit. En dat is eerste studioalbum sinds lange tijd. Om precies te zijn, 9 jaar. En het album bevat een verzameling van 12 liedjes die thema's verkennen als spiritualiteit, vriendschap, vrijheid, doorzettingsvermogen in het licht van duistere, oprukkende krachten. Het album heet Carnaval Deluxe. En zoals gezegd...

0: Achtervolgens U2, Fireflies en zojuist hoorde je Keen. En Nothing in My Way. Ze zitten een beetje in dezelfde toonsoort wat mij betreft. Bezoekers van café Het Roze Knopje in Eindhoven keken deze week vreemd op toen een oudere vrouw zichtbaar verward rondliep en hulp leek te zoeken. Pas later bleek het dat het om een theaterscène ging. De actie maakte deel uit van een bewustwordingscampagne rond dementie. Op verschillende plekken werden herkenbare situaties nagespeeld waarbij voorbijgangers niet altijd direct in de gaten hadden en wisten dat het om acteurs ging. Aan de telefoon Angelique Reinders en ja, die wist wel dat het om acteurs ging, toch? Goedemorgen, Angelique.
1: Goedemorgen. Ja, dat wist ik zeker.
0: Ja, want dat was vooropgezet.
1: Ja, klopt.
0: Vertel, waarom, hoezo?
1: Waarom en hoezo? Nou, het is eigenlijk een beetje zo dat het natuurlijk deze week de week van dementie is.
0: Ja.
1: En rondom die week worden natuurlijk allerlei acties gedaan in heel Eindhoven. Ik ben werkzaam bij Stichting Ontmoet en Groet. En Stichting Ontmoet en Groet is een inloopgelegenheid, zeg maar, een ontmoetingsplek voor senioren. En met name ook mensen met dementie.
0: Okay.
1: En rondom die week en rondom dementie doen we eigenlijk heel veel activiteiten. Zowel intern bij onze ontmoetingsplek, maar ook in de wijken. En met name in Gestel en in Hanevoet en in de Genderbeemd.
0: Ja.
1: En de afgelopen jaren hebben we...
0: Want de Stichting Ontmoet en Groet die zit ook in die hoek van de stad, zeg maar.
1: Ja, Stichting Ontmoet en Groet zit in de Hanevoet.
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: maar ik onderbrak
1: buurt,
0: jou.
1: In de Hanevoet.
0: Ja, je was een verhaal aan het vertellen.
1: Ja,
0: nee, ga door.
1: Geen punt. Ja, nou, wat wij eigenlijk de afgelopen 3 jaar gedaan hebben is een theatervoorstelling georganiseerd. En daar worden dan mensen voor uitgenodigd. Maar we zagen eigenlijk de toeloop daarin een beetje terugnemen. Dus toen dachten we van, weet je wat, we gaan het andersom doen. We gaan het naar buiten brengen. Dus we brengen het theater naar buiten, naar de mensen toe.
0: Ja.
1: En zo is het eigenlijk ontstaan. En we zijn dan met een groep van iemand van Alzheimer Nederland. Er zijn zorgtrajectbegeleiders bij betrokken. Bij Eindhoven is erbij betrokken.
0: Mm-hmm. Lekker breed.
1: Ja, ik ben... Lekker breed. Ja, dat is ook nodig om dementie te constateren en daar iets mee te doen. Hè? Want ja, het gaat van persoon naar huisarts, naar zorgtrajectbegeleider, naar Wij Eindhoven. En wij zijn dan een stichting die activiteiten organiseert. Dus bij ons kunnen ze terecht voor een bakje koffie of een activiteit mee te doen, een praatje te maken.
0: Ja.
1: En wij proberen ze gewoon echt nog als mens te zien, zeg maar.
0: Ja, logisch. Ik bedoel, je bent een mens met dementie.
1: Ja.
0: En je bent niet een dementerende. Ja, precies. Maar dat is een heel groot verschil volgens mij.
1: Daar zit het allergrootste verschil in, ja dat klopt. Ja.
0: De mensen komen dus bij jullie en dan zijn ze al gediagnosticeerd met dementie. Wat zijn de eerste signalen? Wat kunnen wij leren van deze confronterende theatervoorstellingen op straat?
1: Als mensen bij ons komen, hebben ze wel of geen diagnose.
0: Mm-hmm.
1: Dat maakt op zich voor ons niet zo heel veel uit.
0: Nee.
1: Dus bij ons zijn het vaak wel beginnende mensen met dementie.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dat gaat met name over vergeetachtigheid. En dan merk je gewoon in een afspraak maken. Een meneer of een mevrouw gaat meedoen met een activiteit. Maar 9 van de 10 keer is ze de eerste keer niet aanwezig, zeg maar, omdat ze het dan vergeten is.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk bij ons ook wel een beetje het beleid dan. Dat we die mensen toch van tevoren nog eventjes een keer als geheugensteuntje gaan bellen.
0: Ja.
1: Bij de een is het verloop sneller als de andere. Dus je hebt ook verwardheid, je hebt dwalen. Mensen die tijdens de activiteit dan opstaan en weglopen omdat ze naar huis toe willen.
0: Ja.
1: Dus, maar bij ons, diegenen die bij ons komen, zijn eigenlijk allemaal nog wel zelfstandig wonende.
0: Ja.
1: Of alleen, of nog met een partner.
0: Ja. Het lijkt mij ook best wel moeilijk, ook als partner. Ik denk nu even aan mijn eigen partner. Want ik vergeet ook wel eens dingen of druk hier op verkeerde knopjes. En dan, het lijkt mij zo moeilijk om dat onderscheid te maken tussen zeg maar normale vergeetachtigheid, verstrooidheid en de eerste symptomen, signalen van iemand met een beginnende dementie.
1: Ja, maar dat is ook het allermoeilijkste daarin. En dat is ook niet altijd even makkelijk. En daar lopen wij ook nog wel ooit tegenaan.
0: Ja.
1: Maar het is met name ook, kijk, Het is algemeen bekend dat iedereen op dit moment zo lang mogelijk thuis moet blijven wonen.
0: Ja.
1: Omdat de bejaardentehuizen er niet meer zijn en verzorgingstehuizen minder worden.
0: Precies.
1: Dus ja, het is gewoon heel goed om de mensen op te vangen en naar een plek te krijgen waar ze inderdaad onder de mensen blijven. En dan is er aandacht voor en dan worden de mensen ook een beetje in de gaten gehouden.
0: Ja, precies.
1: En zo gaat het. En ja, als het bij ons niet meer mogelijk is, dan gaan ze... Ja, een stapje verder. En daar zorgt dan ook wel een zorgtrajectbegeleider en zo voor. Ja,
0: ja, precies. Morgen wordt de week afgesloten. Jullie hebben nog iets bijzonders in petto?
1: Ja, wij sluiten morgen sowieso de week van dementie af met mantelzangers. Alle mensen die wij afgelopen dinsdag hebben getroffen, die hebben daar een uitnodiging voor gekregen. Maar bij deze is iedereen daarvoor uitgenodigd. En het gaat met name ook voor de mantelzorgers.
0: Mm-hmm.
1: Dat die gewoon ook een leuke middag hebben met muziek, live optreden. Een hapje en een drankje en lekker meezingen.
0: Ja, precies. En waar is dat?
1: Dat is bij Stichting Ontmoet en Groet op de Jongemastraat 71 in De Hanevoet.
0: In De Hanevoet. In Gestel. Hey, ja. Angelique Reinders, ik ga jou heel erg bedanken voor jouw toelichting en... heel veel, hoe zeg je dat? Plezier is een beetje het verkeerde woord. Ik ben het goede woord aan het zoeken voor morgenmiddag.
1: Ja, maar wij hebben wel plezier, hoor.
0: Oké.
1: Okay. Zeker morgenmiddag.
0: Nou,
1: zeker
0: dan heel veel plezier. Hey, ja. Dankjewel voor de toelichting. Wij gaan verder met de muziek.
1: Helemaal goed. Dankjewel.
0: Tot de volgende.
1: Yo.
0: Taylor Swift. I knew it. I knew you.

jou. Antoon Blindelings hoor je op Glow FM. Ik kijk even naar het weerbericht voor de komende dagen. En dan dinsdag en woensdag, hou je vast, zit je, airco aan. 28 graden Celsius. Jongens, het is eind september, de herfst is al begonnen. Nou, heerlijk dat die zon er weer aankomt. En dat brengt mij meteen op de, ja, wat mij betreft, de beste zomertrack van dit jaar, van 2026. Ogel, samen met Ultra Naté en Moving to the Sun. De laatste in het tweede uur van Erik. Opent je weekend.

0: van.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
3: Hey, maatje.
4: Hey, maatje.
5: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 11 uur.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, dankjewel. Er is ook verkeersinformatie op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht kom je terecht in een file van 4 kilometer, levert 3 minuten vertraging op. En een heel hardnekkige fletser op de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Tussen de Belgische grens en Eersel ter hoogte van hectometerpaal 5,9. Matig je snelheid.
12: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Hey, maatje.
4: Hey, maatje.
5: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
0: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
12: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
13: Erik van Roon.
11: Aanwezig, zometeen rondé. Maar eerst de dame die alle stadions en zalen uitverkoopt. Hier is Roxy Dekker, bare minimum.

0: Rondé en This Side, het hoorde je op Glow FM.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: En heb jij al een beslissing gemaakt? Ga je meedoen met de ASML-marathon in Eindhoven zondag 11 oktober? De ja of de nee? En voor welke afstand ga je dan? Wij van Glow FM zijn er waarschijnlijk in ieder geval weer bij. Met iemand hier in de studio en iemand die rondloopt op het parcours. 42 kilometer lang. Nee, dat ga ik niet doen. Ik heb er gewoon de fiets bij me. Maar daar gaan we zeker reportages van maken. Om die sfeerimpressies. Want ja, het is toch wel een feest, joh. Elke keer die ASML-marathon in Eindhoven. Om daar een impressie van te geven. Loop jij nou mee met die ASML-marathon? Dan het volgende. Met een extra rondje kun je ook dit jaar het verschil maken voor een goed doel. Deelnemers aan de ASML-marathon Eindhoven kunnen zondag 11 oktober niet alleen voor hun persoonlijke prestatie gaan, maar ook geld inzamelen voor het goede doel. Via het initiatief Tijd voor een Ander kunnen lopers van de kwart en halve marathon een extra ronde van 300 meter door het Philips Stadion afleggen. Voor iedere deelnemer die dat doet, doneert ASML €5 aan een gekozen goed doel. En die bijdrage geldt voor de eerste 2000 deelnemers per organisatie. Hoe belangrijk die steun kan zijn, weet de Eindhovense Astrid van der Meijden. Zij maakt gebruik van de Voedselbank Eindhoven en benadrukt hoe snel mensen in financiële problemen kunnen komen. Naast de Voedselbank Eindhoven kunnen deelnemers ook kiezen voor het Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant, FC Robinstein of het Maxima MC Fonds. Meer informatie kun je vinden op asmltijdvooreenander.nl. Wat een fantastisch initiatief is dat. Oh, en deze staat zeker vanmiddag nog in de Glow 30. De Bausa, hier is Magnetic.

Ginger Ninja en Sunshine. Houdoe is officieel het populairste dialectwoord van Nederland. Zometeen hoor je waarom heel Nederland valt voor deze Brabantse groet. Naar Lucas en Steve, All I Know.

Hou je van gitaarmuziek? Dan zat je de afgelopen 2 minuten 38 goed. After Midnight hoorde je Nate Smith. Het Brabantse woord houdoe is verkozen tot het favoriete dialectwoord van Nederland. Dat blijkt uit de grote dialectvragenlijst, waaraan ruim 4.500 mensen deelnamen. De enquête werd gehouden door het Meertens Instituut naar aanleiding van het boek Atlas van het dialect in Nederland. Aan dat boek werkte ook de Eindhovense taalwetenschapper Christel Doreleijers mee. De bekende Brabantse afscheidsgroet kreeg 153 stemmen en bleef daarmee andere populaire dialectwoorden ruim voor. Zo eindigde Twentse en Achterhoekse onmeunig, dat enorm of geweldig betekent, op de tweede plaats. Houdoe is afgeleid van houd je goed en kent binnen Brabant verschillende varianten. Niet alleen het woord zelf valt in de smaak, ook het Brabants zelf scoort hoog. In de verkiezing van het mooiste dialect van Nederland eindigde het Brabants op de tweede plaats achter het Limburgs. Houd u dus en houd u goed. Ja, geweldig dat. En ik ben natuurlijk opgegroeid in een stukje van Nederland met een harde G, maar ik heb die zachte G, die heb ik echt omarmd. Depper City, self-aware, Glow FM.

Hollywood en The Prick hoorde je op Glow FM. Prayer in the Sea. Marokkaanse cultuur, muziek en eten komen samen in Eindhoven. Vandaag is het tijd voor het Bladi Festival bij de buren. Het is vandaag ook de Burendag. Dus wat dacht ik, weet je wat? We gaan de buren gewoon uitnodigen. Zometeen Loepda, die gaat alles vertellen over het Bladi Festival in het muziekgebouw in Eindhoven op deze zaterdag, de 26e september 2026. En Bladi betekent mijn land.

0: leuk nummer. Another featuring 54 Ultra, Talk to You. Nou, en over Talk to You gesproken. Het muziekgebouw Eindhoven staat vandaag volledig in het teken van de Marokkaanse cultuur tijdens de tweede editie van het Bladi Festival. Bezoekers kunnen genieten van traditionele klederdracht, muziek, modeshows en inspirerende sprekers. Nou, een van die inspirerende spreeksters, of tenminste organisatoren, of in ieder geval iedereen die zich overal mee bemoeit in de positieve zin van het woord, die is in de studio. Loetna, goedemorgen.
1: Yes, goedemorgen, daar zijn we weer.
0: Daar zijn we weer. Waar ben je nou weer in verzeild geraakt?
1: Ja, echt, ja.
0: Dat geeft jou gewoon energie, dit soort dingen organiseren.
1: Sowieso, ja. Yes. Ja, maar zo, weet je, dan naartoe werken en dan op de dag zelf denken, oh mijn god, ik moet nog dit en dat en dat. En
0: ik heb nog heel veel te doen. Ik moet ook nog even naar de radiostudio, want dat had ik beloofd als goede buren. Ja, hè, want we zijn vandaag letterlijk buren.
1: Echt, ja.
0: Het Bladi Festival, vertel.
1: Ja, het is Bladi.
0: Oh, sorry.
1: Met een A, dus we waren een beetje aan het twijfelen fonetisch, maar anyway. Ja. En Bladi betekent mijn land. Ja. Muziekgebouw heeft nu sinds een aantal jaren dat ze ook een aantal culturele festivals organiseren. Ja. Dus het Turks Festival, Pools, India's Festival is geweest. En vorig jaar werden wij benaderd. Ik met een aantal andere dames, Nejat Toub, Naima Jouhari, Betul Heidrijk. We willen ook een Marokkaans festival.
0: Ja.
1: Willen jullie eens meedenken? Nou, en dan het eerste eigenlijk wat wij wilden is een festival waarin wij inderdaad voor iedereen de deuren openden.

0: en je wordt echt welkom geheten. Ook een beetje het temperament, de passie. En dan merk je natuurlijk ook gewoon in de sfeer. Een beetje de rumoer. Ik weet niet, voor degenen die in Marokko zijn geweest, of in ieder geval sowieso de zuidelijke landen. Het kabaal buiten op straat is echt anders dan hier. Dus er is altijd gewoon levendigheid.
1: Ja.
0: Dus dat is daar onderdeel van.
1: Het is prettig kabaal.
0: Het is inderdaad, ja, het is gewoon levendigheid. Hè?
1: Ja.
0: Dus dat. En dat hebben we dan eigenlijk allemaal proberen na te bootsen hier in Muziekgebouw Eindhoven.
1: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
0: Ja, sowieso aankleding. Dus daar begint het al mee. En inderdaad, het zijn ook wel de details. Hè? Dus zo melk en dadel, daarmee straal je ook uit. Hey, je bent welkom en ja, je bent nu hier bij ons. En fijn dat je er bent.
1: Ja. En je hebt het hele muziekgebouw heb je ingericht? Of hoe?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, dus altijd. Ja, want nou, het begint eigenlijk al aan de deur deze keer. Want het thema is de Marokkaanse vrouw.
1: Okay.
0: Dus we hebben al twee foto's van Marokkaanse dames die je van buiten al aankijken. Van ben je niet nieuwsgierig? Kom eens naar binnen.
1: Ja.
0: En dan inderdaad al begint het al gewoon al bij de voordeur.
1: Geweldig.
0: Ja. Ja, het is omdat ook de kleuren zijn inderdaad ook anders. Hè? Marokko is gewoon heel erg kleurrijk, ook in de gebouwen. Daarom vind ik het ook fijn om in Woenselwest te wonen. Daar herken ik wel, zo'n kleurrijke woningen. Dus ook in
1: Zeker na de renovatie.
0: Ja, precies.
1: Ja, klopt.
0: Dus ook in de kleuren, stoffen, materiaal, hoekjes die dan ook aangekleed zijn met Marokkaanse attributen, hebben we inderdaad zo die beleving hier naartoe willen halen.
1: Een soort zoekgebouw hier in het muziekgebouw.
0: Zeker.
1: Ja,
0: kraampjes. En vandaag op het programma sowieso, we hebben twee ontzettend leuke bands. Waarvan één band is specifiek, zeg maar, Soes. Dat is de Berbertaal die in het zuiden van Marokko wordt gesproken.
1: Ja.
0: En één band, die kan, zeg maar. Ja, we hebben ook verschillende talen en ook verschillende muziekstromingen. En die andere band die speelt echt van alles. Maar het dak ging er vorig jaar af.
1: Oh, echt?
0: Dus ik verwacht dat dit jaar ook weer.
1: Oké.
0: En een mooi panelgesprek over de invloed van onze moeders. Op gewoon wie je bent. En uiteindelijk dus ook hoe je in de maatschappij staat.
1: Ja, want de moeder speelt in de Marokkaanse cultuur echt een mega belangrijke rol. Misschien nog wel meer dan de papa's?
0: Ja, vanuit, zeg maar, ook vanuit de islam heeft de moeder gewoon een die wordt echt op een voetstuk gegeven. Ook door gewoon het fysieke, hè, wat de moeder moet doormaken om überhaupt een kind te baren.
1: Ja, zeker. Dat wordt wel eens vergeten. Ja,
0: precies. Dus daarin inderdaad heeft de moeder een hele bijzondere status. En,
1: vandaar dat jullie hebben gekozen om de vrouw centraal te zetten, de moeder centraal te zetten.
0: Nou, de vrouw centraal heeft meer te maken met de Marokkaanse vrouw in de Nederlandse maatschappij.
1: Mm-hmm.
0: Wat zie je eigenlijk als je een Marokkaanse vrouw ziet?
1: Ja.
0: Dus hè, ik weet nog onze eerste ontmoeting. Ja, maar onze eerste ontmoeting buiten. Dus je kwam ons welkom heet. Je was met een collega en je schudde mij de hand. En ik begin te praten. Oh, waar praat jij goed Nederlands?
1: Ja.
0: Dus er zit iets in de beeldvorming waarop je denkt. Hè?
1: Ja.
0: Hè?
1: Wat praat jij goed Nederlands?
0: Ja, snap je? Maar dan...
1: Ik heb het net gehad over het Brabants dialect. Dus dat is ook wel heel grappig. Ja.
0: Maar dan zit er dus, omdat je er op een of andere manier dan niet uitziet zoals de norm.
1: Ja.
0: Dan heb je toch een aantal verwachtingen die op je worden geplakt.
1: Klopt.
0: En dat hebben mannen natuurlijk ook, maar vrouwen hebben dat ook.
1: Ja.
0: Met hoofddoek, zonder hoofddoek. Ja, wat zijn dan de aannames die op je geplakt worden? Maar die hebben wij dus ook zelf.
1: Precies.
0: Dus dat is dan interessant om een beetje te gaan onderzoeken.
1: Dat mysterie wordt vanmiddag misschien wel onthuld.
0: Ja, misschien wel.
1: Waar ik Marokko van ken is het heerlijke, had ik al gezegd heerlijk, het heerlijke eten.
0: Ja, sowieso is er vandaag ook weer.
1: Oh.
0: Ja, dus al is het alleen maar voor die keuken inderdaad, dan ben je van harte welkom. Ik hoop echt waar iedereen die aan het luisteren is en die gewoon tijd heeft, het is van 2 tot 8, kom even langs man.
1: Kom even langs. Kleine moeite. Er lopen sowieso heel veel mensen hier. En die twee vrouwen, die mysterieus kijkende, die met hun ogen binnenlokkende.
0: Ja,
1: ga erop in en ga gewoon lekker naar
0: binnen. Precies, dat.
1: Nou, ik heb er zin in. Hey, dankjewel, want jij moet weer snel.
0: Leuk om hier weer te zijn.
1: Je hebt heel veel op je hals weer gehaald, maar daar krijg je energie van.
0: Zeker.
1: Hey, we gaan verder met de muziek.
0: Dank je.
1: Acta in de Munnik, Clovem. Ren, Lenny, Ren. Dat heeft misschien alles te maken met Run, Forest, Run. Maar dat is een heel ander verhaal.

0: Mr. Know-it-all Teddy Swims.
1: Of je nu thuis kijkt of in de bioscoop, hier komt de filmtip van de week.
0: Ja, want ook dat gaat gewoon door in de studio, Sebastiaan en Lux. Goedemorgen, Lux.
2: Hallo.
0: Hallo, Jan. Jij gaat dadelijk met Sebastiaan naar de film, heb ik begrepen. Klopt dat?
3: Dit is denk ik...
4: Het is radio, dat moet je onzekerheid.
0: Anders praat je altijd voluit en nou...
3: Maar goed, toch spannend.
0: Spannend. Lux gaat zo meteen met Sebastiaan naar de film. En Sebastiaan die heeft een filmtip voor ons. Wat heb je deze week voor ons meegebracht?
3: Nou, niet iets waar ik deze kleine mee naartoe zou nemen.
0: Nee.
3: Wij gaan zo naar een hele andere film. Nee, de filmtip van de week is Pressure.
0: Pressure.
3: Het gaat over de achtergrond achter D-Day en de voorbereidingen daarop. Ja, ik zie jou al opkijken. Ja, precies. Dat ligt in jouw straatje.
0: Ja, dat is in mijn straatje.
3: Ik vind dat dus ook heel interessant altijd, moet ik zeggen. Het gaat over een man die het weerbericht moet voorspellen. Of het weerbericht moet voorspellen, het weer moet voorspellen.
0: Voor D-Day.
3: Voor de invasie. Ja, want het is natuurlijk belangrijk als het te hard waait, als het water te hoog is, dan... Als het zicht slecht is, dan valt de air support weg. En weer is natuurlijk altijd heel onzeker.
0: Ja.
3: Dus het is echt een leven of dood beslissing die hij moet maken. En
0: letterlijk voor de mensen die naar de strand op moesten. Ja, zeker.
3: Ja, dat is een van de 1-2 turning points in de Tweede Wereldoorlog. Als dat niet goed ging, dan zaten we hier misschien nu niet Nederlands te praten.
0: Dan hadden we Duits gesproken ooit.
3: Zie.
0: Zie.
3: Ja. Ik ben niet zo goed in Duits.
0: Oh, wacht. Lux, laat de microfoon even hangen.
3: Oh, dus loopt de boel hier.
0: Vorige week werd de microfoon al gesloopt hier. En nu wordt hij helemaal gesloopt. Zo, ik doe hem even gewoon uit.
3: Kan ook. Maar goed. En echt mega goed geacteerd door Andrew Scott. Brendan Fraser zit er ook in. Die speelt Ike.
0: Oké.
3: Eisenhower.
0: Ja.
3: Voor, Ike voor Intimy.
0: Ja.
3: En ja, geeft een inzichtje in. Er zijn heel veel films gemaakt natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog. Maar dit aspect, dit deel ken ik nog niet. En valt ook niet te onderschatten. Die man heeft ons een grote dienst bewezen, die meteoroloog.
0: Oké. En waar speelt het zich af? In Engeland dan? In een meteorologisch instituut?
3: Ja, precies. Maar dat is ook, iedereen is daar aanwezig. Gewoon iedereen die belangrijk is voor de invasie. En Eisenhower is de leider daar.
0: Ja.
3: En die meteorologen zijn er dus ook. Ook Montgomery is er. Zij moeten dus zeggen go or no go.
0: Ja, let's go.
3: Ja, precies.
0: Maar dat is wel mooi om dat ook in deze periode te zien. Want we hadden natuurlijk 18 september.
3: Ja, precies. Dat was het
0: bevrijding. Ja, precies.
3: Haakje. Ja.
0: Dat is het haakje inderdaad. Is die film nu nieuw uitgekomen?
3: Ja, in de bioscopen in Eindhoven. Volgens mij alle bioscopen.
0: Alle bioscopen in Eindhoven.
3: Ja.
0: Lux die praat tegen een dichte microfoon.
3: Ja.
0: Nou, welke film neem je haar dadelijk mee?
3: Hundreds of Beavers.
0: Hundreds of Beavers.
3: Ja, ik ben heel benieuwd wat ze daarvan vindt. Het is een beetje slapstick-achtig. Looney Tunes. Ik denk dat ze wel leuk vinden, mensen die op hun bek gaan en bevers. Zou het ook van dieren?
0: Oké, dat komt helemaal goed. Nog één keer de film Pressure.
3: Pressure, ja.
0: En hij draait overal.
3: Ja, in de bioscoop.
0: In alle goede bioscopen.
3: Als jouw interesse daar ligt bij Tweede Wereldoorlog, moet je er sowieso naartoe gaan.
0: Ga ik doen.
3: Het
0: is een soort wens van mij om... altijd rondom dit thema de films te bekijken. Ja, ik probeer
3: bedoel je? Ik volg je even niet.
0: De design staat hier op.
3: Ja, precies. Jij houdt van bruggetjes, haakjes. Ja. 18 september, Pressure. Nieuw inzichtje, D-Day,
0: Desire, oké. Hey, Sebas, bedankt. Tot de volgende week maar weer.
3: Tot de volgende.
0: Wacht even, ik ga even... Lux.
3: Ja, Lux.
0: Nu kun je praten, je microfoon staat open. Je gaat dadelijk naar een mooie film.
3: Ja. Zenuwen, denk ik.
0: De studio wordt letterlijk helemaal afgebroken. Gaan we maar snel verder met de muziek. Ja. Hey, dankjewel.

0: Isaiah, Calvin Harris en Sam Smith hoorde je op Glow FM. Het is een paar minuten voor 12, dus dat betekent dat de ochtend bijna afgesloten gaat worden. En voor de ochtend, wij maken graag plaats voor de middag. En de DJ van de middag, die is al in de studio.
1: Hoi.
0: Hey, goedemiddag. Hi. Hoe is de jongen?
2: Ja, goed, met jou?
0: Met mij is het ook heel erg goed, kan ik wel zeggen. Het is, gaat eigenlijk altijd goed met mij.
2: Ja, dat is mooi, toch? De positiefheid, de positieve positiefheid zelf. Ja,
0: ja, dat
2: precies.
0: Ben ik zeker, inderdaad. Weet jij wat het vandaag voor een dag is?
2: Nationale Burendag.
0: Ja, Nationale Burendag.
2: Ik heb het gehoord bij jou.
0: Je hebt het gehoord. En dat betekent dat buren die gaan allerlei feestjes, activiteiten organiseren. Ja. En dan moet de gezelligheid moet dan in die activiteit komen. En hoe doe je dat? Met spelletjes.
2: Ja.
0: Met spelletjes. Nou, ja. Sebastian is net weg. Die geeft altijd de filmtip van de week. En ik heb een leuk spelletje voor jou.
2: Kijk, oh, leuk.
0: Of we de gezelligheid de studio in kunnen brengen.
2: Het is gaat het nodig?
0: Om, het is. Dat we het nog gezelliger kunnen maken. Laat
2: precies.
0: Het zo zeggen.
2: Ja, ja, ja.
0: Een quote, een film, personage en acteur. Dus ik ga nu een quote noemen. En dan wil ik van jou graag de film, de personage en het acteur. Horen.
2: Nou, dat zal goed komen, denk ik.
0: Dat gaat zeker goed, want deze ken je. Life is like a box of chocolates.
2: Er gaat geen lampje branden.
0: Ik
2: ben echt geen filmkenner. Ik kijk eigenlijk vrijwel nooit naar films.
0: Forrest Gump?
2: Het zegt me niet eens iets. Is dat
0: het sfeerniveau, daar heb ik uren op zitten.
2: Ja, is in één klap weer, sorry.
0: In één keer. Nou, maar, jij gaat dadelijk zelf gewoon gezelligheid maken.
2: Ja, maar doen buren bij jou daar wel iets aan Burendag?
0: Ja, spelletjes doen met quotes. Okay.
2: Eigenlijk wat je denkt, dan kun je deze misschien nog recyclen voor vanmiddag.
0: Ja, precies. Ik ga vanmiddag hier bij de buren. Bij Bladdy ga ik vanmiddag kijken.
2: Oh ja.
0: Jij
2: ja.
0: Vanmiddag lekker veel hits?
2: Extra veel hits.
0: Extra veel hits.
2: Zeker. Onder andere Cat's Eye, Animal. En ook zometeen, uiteraard vanaf 2 uur, een nieuwe editie van de Glow 30.
0: Ja, zeker. En Die Die staat hier nog steeds op nummer 1.
2: Dat antwoord krijg je iets voor 4 uur. Daar zeg ik nog niks over.
0: Erik. En het is natuurlijk ook heel spannend, want ze heeft het gedaan, hè, Ellen Langley. Ze heeft het record verbroken in de Verenigde Staten. Ze is de langste, er staat het meeste aantal weken op nummer 1 in de American
2: Hotline. Ja, Mariah Carey verbroken, hè? Verslagen.
0: Ja, precies. Nou, dus ik ben heel benieuwd of Ella Langley ook in de Glow 30 op 1 staat. Nou, minimaal in de top 3, schat ik.
2: Je hoort het vanmiddag. Ik laat niks los.
0: Hij laat niks los. Ik zou zeggen, heel veel plezier vanmiddag bij mijn buurman, bij Raymond. En dan is het een goede middag. Wat mij betreft, tot volgende week.
3: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveem.
6: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
7: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
8: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk. Tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
3: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 12 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, dan Glow FM Verkeersinformatie. Goed nieuws, geen files bekend. Wel 2 snelheidscontroles. Bij Flitsmeister gemeld de A67 van de Belgische grens naar Eindhoven. Daar staan ze bij de grens, bij 5.9. En diezelfde A67 van Venlo naar Eindhoven bij afrit Zomeren oppassen bij 35.3. Binnen nu en iets meer dan 1 minuut hoor je Animal van Cat's Eye.
11: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalsveen.
12: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
6: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
1: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
13: Raymond Woutersen.
2: Druilerige zaterdagmiddag vraagt om echte Glow FM Classics. Zometeen Jean-Claude Adès. En dit is eerst Cat's Eye.

0: Echte glow van Classic, je hoorde Jean-Claude Ades en I Begin to Wonder.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Ja, moet mij toch even wat van het hart. Ik kom elke zaterdag met de trein van huis naar de studio van Glow FM in Eindhoven. Dat is een rit van nog geen 30 minuten. Maar vrijwel elke week is die trein behoorlijk vol. Nou, vandaag was de sprinter echt op het randje van overvol, zeg maar. Bij de deur stonden mensen, halve gangpaden stonden vol. Ja, en dan nog weet iemand het lef te vinden om voor haar handtasje een zitplaats te reserveren in de trein. Ja, en dan zelf op de meest binnenste stoel aan het gangpad gaan zitten, ja. Bizar vind ik dat. Ik heb het eens een minuut of vijf aangekeken tot we bij het eerstvolgende station aankwamen. Ik ging eerst nog een beetje van het goede van de mensen uit, zeg maar. Ze zat met oortjes in, helemaal in haar telefoon gedoken. Dus ik dacht misschien nog, nou, misschien heeft ze het helemaal niet gezien. Maar haar reactie, toen ik duidelijk maakte dat ik de gereserveerde stoel voor haar handtasje best wel een mooi plekje vond om daar zelf te gaan zitten. Ja, die reactie die vertelde mij echt genoeg. Ja, er kwam nog net geen diepe zucht vanaf, maar wel een mooie oogrol. Nou, uiteindelijk ben ik gewoon lekker gaan zitten, hoor. Dus ja, wie heeft er aan het kortste eind getrokken? Het is de zaterdagmiddag van Glow FM. Goed dat je erbij bent. Zometeen snelle en kraantje papi ruggengraat na de nieuwste Sienna Spyro.

0: praat en ik.
1: Ja, hoe zit het met jouw ruggengraat? Ja, ik heb tegenwoordig bijna elke dag de gedachte, oké, ik ga vanavond lekker vroeg naar bed. Eindstand, ik slaap om 1:30. Ja, Snelle en Kraantje Papi maakten daar een liedje over. Nou ja, in dit geval gaat het over knaldrang. Ze zingen over het gevoel dat je eigenlijk thuis wil blijven. Maar de eindstand is dat je toch naar de kroeg gaat en aan de alcohol zit. Ja, zo iemand heeft dus geen ruggengraat. Snelle en Kraan hoorde je zojuist bij Glow FM. We vieren het weekend samen. Of je nu onderweg bent naar de supermarkt of de geelblauwe woonboulevard. Of misschien sta je wel met Glow FM op je koptelefoon langs de lijn. Je beste vriend, zoontje of zusje te supporteren. Ja, of je bent een barbecue voor vanavond aan het voorbereiden op Nationale Burendag. Ja, wat je ook doet, Glow is bij je met de beste hits. Met zometeen Jennifer Lopez en Pitbull. Live It Up komt eraan. Naar Olivia Rodrigo. New York City.

Ja, twee iconen bij elkaar. Je hoorde Jennifer Lopez en Mr. Dale. Precies, Pitbull bij Glow FM. Renate heeft nog steeds goede herinneringen aan zijn concert van vorig jaar in de Ziggo Dome. Pitbull was daar. Michelle viert vandaag de verjaardag van haar moeder. Stuurt ze via de Glow FM app. Wouter viert de Nationale Burendag. Hij is een partytent aan het opzetten. Hopelijk wel met dichte zijkantjes, hè. En Els, die is er ook bij. Zij stuurt via de Glow FM app dat ze vandaag helemaal niks gaat doen. Klinkt lekker. Altijd leuk om van je te horen, hè. Berichtje kun je sturen via de Glow FM app. Vind ik leuk. Ja, het Amsterdam Dance Event komt er natuurlijk weer aan. Over een maand is het zover. Amsterdam verandert in de dance hotspot ter wereld. Ja, mocht je nog geen plannen hebben, maar wel een beetje muzikaal zijn, dan heb ik wellicht zometeen iets voor je. Waardoor je je agenda alvast kunt blokken eind oktober.

Rihanna, Ring My Bell. Dat is exact 1:30. Tijd voor het Glow FM weekend weerbericht. Zon, maar vooral wolken vandaag. Maximaal 22 graden is het. Morgen zondag na zomerweer. Temperaturen stijgen naar 24 graden. Dat blijft ook zo de komende dagen. Dinsdag en woensdag wellicht zelfs temperaturen die vluchten met de 30. Nou, dan wordt het toch eens wat geflirt, hè, de komende dagen. Even een situatie op de weg dan. Er zijn twee kleine vertragingen. Die zijn beide korter dan 5 minuten. Dus dat valt mee. Als je daarin staat, ben je er zo weer uit. Wel nog een melding voor de A58 tussen Moergestel en Knoopend De Baars. Daar is namelijk de linker rijstrook dicht. Heeft te maken met een spoedtransport. En een melding van Flitsmeister, de A67 bij de grens met België. Daar staan ze te controleren bij 5.9. Alesso zometeen met Tavlo. Heroes komt eraan.

vergeet Ushuaia, vergeet Berlijn. Waar clubs zijn die tot ver in de ochtend doorgaan. Ja, over een paar weken is het Amsterdam Dance Event weer natuurlijk in Nederland. Amsterdam wordt traditioneel gezien een weekend lang helemaal omgetoverd tot de dance hotspot van Europa. Ja, ik heb het zelf met eigen ogen mee mogen maken vorig jaar. Ik liep over Amsterdam Centraal en ik zag daar sommige Albert Heijn winkels ineens veranderen in een soort mini-club waar DJ's live draaiden. Ja, dat gebeurt dus op veel meer plekken in Amsterdam op dat moment. Maar de Albert Heijn To Go is toch verreweg de bekendste locatie. Ik vraag me dan vaak af, hoe komen ze aan die DJ's? Ja, blijkt nu, je kunt je daar gewoon voor aanmelden. Albert Heijn heeft op mijn Instagram nu een oproepje geplaatst met de vraag, waarom moet jij daar over een aantal weken staan? Nou ja, mocht je denken, dat wil ik wel, ik heb niks te doen. Je kunt daar gewoon een feestje bouwen in een supermarkt. Leuk toch? Dit is Glow FM.

Major Lazer hoor je bij Glow FM. En no better, daarvoor nog Ella Langley met Choose in Texas. Het is een paar minuten voor één. Ik wil je zo meteen gaan voorstellen aan een liedje, een nieuwe muziek dat heel erg lijkt op deze track. Ja, Olivia Dean is dit met Man I Need. Een maand geleden is er een nieuw liedje uitgebracht door een singer-songwriter. Ja, en dat lijkt dus heel erg veel op dat liedje. Sterker nog, het is misschien wel een beetje voorjaarsachtig. Heel gek in de herfst,

We dragen met een warm hart toe muziek uit de regio Eindhoven. Dit was Silk en Deepest of Desires bij Glow FM. Ja, ik wil je graag even voorstellen aan nieuwe muziek. Het is de Britse zanger Jamie Miller. Hij komt uit Wales. In 2017 eindigde hij op de derde plaats in The Voice UK. Ja, het is al een viral hit op TikTok. Ja, het enige wat nu nog moet gebeuren is dat hij naar de radio moet komen. Ja, ik wil hem graag aan je voorstellen. Jamie Miller dus, is een man. Baby Doll heet het liedje. Het is lekker laid back.

0: Het is nieuwe muziek bij Glow FM. Stel ik graag even aan je voor. Jamie Miller en Baby Doll. Gaan we waarschijnlijk nog veel last van hebben in positieve zin de komende maanden. Ja, mocht je denken, ik vind het zo goed, ik wil deze kerel live zien. Hij staat vanavond in Manchester voor een optreden. Zijn voor €35 nog wat tickets beschikbaar. Dus gaat vast nog wel een vliegtuigje naar, vanaf Eindhoven naar Manchester ergens vandaag, denk ik. Het is een paar minuten voor één. Zometeen de man die zijn eigen restaurant gaat openen. En je hoort deze. Topic komt eraan.
1: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
1: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt het terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
5: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 1 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende, is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer. Maximaal 25 graden.
0: Dankjewel, Glow FM verkeersinformatie dan met goed nieuws. Geen files, wel eens snelheidscontrole. Bekend bij Flitsmeister, de A67 bij de Belgische grens. Oppassen bij paaltje 5.9.
8: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
9: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
10: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
11: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
10: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
8: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
9: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
12: Raymond Woutersen.
0: Nou, met zometeen de man die een eigen restaurant gaat openen in Hartje Brussel. En hij maakt dus ook muziek. Wie en wat, je hoort het zometeen.

Glow FM Classic. Je hoorde Armand van Helden. En my. Daar komt een opvallend nieuw restaurant in Elsen. Dat is een plaatsje vlakbij het centrum van Brussel. De Brusselse DJ Lost Frequencies gaat samen met drie andere ondernemers een failliet gegaan visrestaurant nieuw leven inblazen. De zaak krijgt een nieuwe naam, een nieuwe chef en ook muziek wordt er belangrijk. Zullen ook af en toe DJ's draaien. Maar het moet dan ook zeker weten geen club worden. Ja, ik hoop dan stiekem dat hij zelf ook een aantal keer gaat draaien. Opening staat gepland voor januari 2027. Ja, het is dus nog niet helemaal duidelijk wat het precies moet worden. Ik hoop stiekem ook dat ze het visconcept een beetje overboord gooien. Ik ben stiekem toch niet de grootste liefhebber van vis. Nou, misschien is een frietent wel lekker. Typisch Belgisch, toch? En dat zullen ze vast nog niet hebben daar. Friet of patatjes in Vlaanderen, altijd een goed idee, toch? Ik heb al een naam bedacht voor hem, voor zijn zaak. Lost Frequencies. Ja. Ik zou het gewoon doen. Ik hoop dat hij meeluistert. Ik ga hem draaien. Dit is zijn nieuwste track.

Berichtje van Sophie in de Glow Over Maps. Zij zegt: goedemiddag Raymond, thanks voor de lekkere muziek. Ik heb een heerlijke hotelovernachting samen met mijn vriend gepland staan. Extra vroeg ingecheckt, dus we staan op het punt om het Turks stoombad in te gaan. Kun je iets rustgevends draaien? Misschien wel een van de lekkerste plekken van een hotel, toch? Een Turks stoombad, lekker met die geur. Dit lijkt me wel toepasselijk.

Four Strings by Glow FM Yoda. Take Me Away. Dan even kijken naar het Glow FM Weekend weerbericht. Op dit moment in de regio Eindhoven een graad of 22. Wolken en zon wisselen elkaar af. Morgen veel beter weer. Kan misschien wel 25 graden worden. En dan schijnt de hele dag de zon. Situatie op de weg dan. 1 vertraging bekend bij de ANWB, de A2. Tussen Knabbert Leen de Heide en Knabbert Batadorp. Daar 15 minuten, 4 kilometer. Daar is de linker rijstrook dicht. Heeft te maken met een ongeluk. Het verkeer kan het best wel de parallelrijbaan gebruiken. Je kunt daar de N2 volgen dan. En de A67, daar vind je een snelheidscontrole voor de Belgische grens. Hectometerpaal is daar 5,9. Binnen nu en een paar minuten hoor je muziek van de Swedish House Mafia. Samen met Alicia Keys, Finally is onderweg naar...

Swedish House Mafia en Alicia Keys horen finally bij Glow FM. En daarvoor nog de nummer 1 uit de Glow 30 van vorige week. Shakira en Burna Boy, Die Die, staat al 8 weken bovenaan. Pakken de twee er een 9e week aan vast? Antwoord op die vraag krijg je straks net voor 4 uur. Ja, eerst heb ik hier nieuwe muziek voor je. Maar daarvoor wil ik je eerst even mee terugnemen naar 2022. Ja, 4 jaar geleden kreeg Mau P wereldwijd naamsbekendheid door zijn hit Drugs from Amsterdam. Dat werd een dikke hit in de clubscene. In de jaren die volgden werd het eigenlijk best wel stil wat betreft Mau P. Tot nu, hij heeft een nieuw materiaal uitgebracht. Is nieuw op de playlist bij Glow FM, ga je vaker horen.

Het is de zaterdagmiddag van Glow FM. Cyril, Joris, Stumbling In. En welkom toch voor de nieuwe Maupie. Valt in de smaak bij Jeannette. Ze stuurt, oh, wat is dit goed zeg. Speakers op standje burenruzie. We zijn onderweg naar de Glow 30. Die speakers kunnen op standje burenruzie blijven staan. Want zometeen vanaf 2 uur hoor je de 30 populairste hits van Eindhoven van deze week. En zometeen daarvoor nog de bekendmaking van de nieuwe Glow FM Spotlight. Binnen nu in een paar minuten. Glow FM.

0: en van Horen, daar is hij geboren, Antoon. Gaan we nu naar Eindhoven.
1: Nieuwe muziek uit de Brainport. Ontdek je. Alleen op Glow FM.
0: Glow FM zou Glow FM niet zijn als we muziek uit de regio Eindhoven niet zouden omarmen. Daarom hoor je hier wekelijks net iets voordat de Glow 30 van start gaat. Iets voor twee uur, altijd de bekendmaking van de nieuwe Glow FM Spotlight. Dat is nieuwe muziek die uit de regio Eindhoven komt, waarvan we vinden dat jij het als Glow FM-luisteraar absoluut niet kan en mag missen. Voor de bekendmaking van de Spotlight van deze week moeten we eventjes naar een echte PSV. Nou ja, classic. In wording zou je kunnen zeggen.
2: Ben weer op het Stadhuisplein, daarna door naar straten zijn. Wie is hier de kampioen? Wij trekken in volle strijd.
0: Ja, Lyrical, die werkte mee aan DNA samen met Eindhoven's Finest. Dit is een rapper die uit Eindhoven komt. En hij heeft niet al lange tijd geleden een nieuw liedje uitgebracht. En dat omarmen we de komende week bij Glow FM. Want
1: dit is deze week de Glow FM.

0: Deze week een nieuwe Glow FM Spotlight Lyrical Trofaciel. Ga je extra vaak horen.
1: Hey, maatje.
2: Hey, maatje.
1: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
5: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
8: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
9: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
10: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
11: 2:00.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer. Maximaal 25 graden.
0: Dankjewel. Dan Glow FM verkeersinformatie van de ANWB. Vertraging op de A2 tussen Knabbert-Leende Heide en Knabbert-Batadorp. 6 minuten, 5 kilometer. Komt er een ongeluk. Weg is daar wel weer vrij. En nog een file voor de A67 tussen Eindhoven en Venlo. Daar sta je 7 minuten langer stil. Dat is over een lengte van 4 kilometer in de richting Venlo. Flitsmeister, 1 snelheidscontrole gespot. Diezelfde A67, maar dan van België naar Eindhoven. Bij de grens met België oppassen bij paaltje 5.9. Binnen nu en 2 minuten gaat hij van start. Een nieuwe editie van de Glow 30.
2: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
11: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
13: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
8: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
3: Glow 30.

0: is de Glow 30.
1: Yes!
2: Welkom, dit is een nieuwe editie van de Glow 30. Het is 2:05. De komende 2 uur krijg je de 30 populairste hits van Eindhoven en omgeving in de Glow 30. Allemaal gebaseerd op basis van airplay, streaming en ook trends op social media doen mee. Het is de editie van zaterdag 26 september 2026. Tot 4 uur vanmiddag is dit editie 9 van de
0: Glow 30.
2: Ja, daar gaan we weer. 2 uur lang de Glow 30 op je radio. Tot 4 uur vanmiddag. Goed dat je erbij bent. Voordat we gaan beginnen aan de lijst van deze week, gaan we eerst even terug naar vorige week. Toen waren dit de 3 populairste hits in Eindhoven. Yougel en Salto met Jamaican. Was voor Another and 50.

Dat hoor je straks even voor 4 uur. Deze week hebben we in ieder geval 7 stijgers, 12 zakkers, 8 zittenblijvers en 3 nieuwe binnenkomers in de lijst. Dat betekent automatisch ook dat we 3 lijstverlaters hebben. Deze 3 tunes hoor je deze week niet meer terug in de Glow 30.

0: niet meer te vinden in de lijst. Prospa en Clooney met Free Your Mind. Martin Garrix met Fireflies. Samen met U2. En ook verdwenen Fresco in het Metropoolorkest en Ik Wil. Dat betekent dat er automatisch ook plaats is voor drie nieuwe binnenkomers. De eerste van die drie nieuwe is van Eindhovense bodem. En hoor je zo meteen al heel snel op nummer 28.
1: 30.
0: Eerste lijst maar eens aftrappen. De hekkensluiter is ook Eindhovens. Remmen. Hoor je nu in de Kloot 30. Dit is On My Way.

is de Glow 30. Glow 30. De lijst met de 30 populairste hits van Eindhoven. 29.

0: Het is de zaterdagmiddag van Glow FM met Teddy Swims en Break Up in Reverse.
1: Dit is de Glow 30.
0: De track die zakt deze week 7 plaatsen in de Glow 30. Welkom, misschien luister je voor het eerst vandaag. Dit is Glow FM. Je bent hier welkom, de zender waar we muziek van artiesten die uit de regio Eindhoven komen ook een warm hart toe dragen. Elke zaterdag, je hoort net nog, net voordat de Glow 30 van start gaat, maken we de nieuwe Glow FM Spotlight bekend. Dat is de muziek van Eindhovense artiesten die we graag aan je willen voorstellen. Nou, 20 minuten geleden hoorde je nog de bekendmaking van de Spotlight voor komende week. Lyrical ga je extra vaak horen, Eindhovense rapper. Voor de nummer 28 uit de Glow 30 van deze week hebben we ook een Spotlight te pakken. Tenminste, een ex-Glow FM Spotlight dan. De eerste nieuwe binnenkomer van deze week is namelijk voor Eindhovenaar Ferrick Don. Die ken je al van deze hit. Een jaar geleden maakte hij samen met Caroline Byrne de track Make Me Weak. De track die deze week nieuw binnenkomt in de Glow 30 is ook samen met Caroline Byrne. Die samenwerking beviel wel dus. Nieuw in de Glow 30 deze week is Love You Better. De eerste nieuwe binnenkomer op nummer 28.

0: Wat een ongekende hit blijft dit, hè? Wel behoorlijk aan de uitgang aan het zakken deze week. 6 plaatsen naar beneden voor Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Hij komt op nummer 27 terecht in de Kloot 30 deze week. Ja, en dan is hier de baddest bitch from L.A.
1: De Kloot 30.
0: Of ja, eigenlijk niet. Ze zingt namelijk The Baddest Bitches Ain't in L.A. Daar komt ze dus zeker weten niet vandaan. Nou, Adele is geboren in Slowakije en begint op zeer jonge leeftijd aan ballet in Moskou. Uiteindelijk kiest ze ervoor om zangeres te worden in plaats van danseres. Engels leert ze zichzelf aan door naar Amerikaanse televisiezenders te kijken. En uiteindelijk verhuist ze naar Londen om mee te doen aan de talentenjacht Dream Academy. Daarin strijdt ze voor een plek in een nieuwe wereldwijde meidengroep. 6 meiden blijven erover en mogen zich uiteindelijk Cat's Eye noemen. Ik ga je later vanmiddag nog horen met hun hit Animal natuurlijk. Adele hoort er helaas niet bij. Ze eindigt als laatste in de competitie. Ja, en ze besluit in de jaren daarna te werken aan een solo carrière. Nu, 4 jaar later, op 22-jarige leeftijd, is dit dan ook behoorlijk aan het lukken. Ze stond een maand geleden op Lowlands. Daar ging het hele terrein al los. Ja, en nu doet de rest van de wereld gewoon lekker mee. In Ain't in L.A. draagt ze het liedje op aan alle meisjes die nooit de erkenning zullen krijgen die ze verdienen. Ain't in L.A.

Nummer 24. In de Kloot 30, Robin Schulz en Watermert Jorre, Take It Slow. En daarvoor de snelste daler in de lijst van deze week. De Opposites, zij gaan in de Kloot 30 9 plaatsen naar beneden deze week met Feestje op mijn graf. De lijst gaat zometeen verder met een track van Busy. Anne, als ik jou zie, wil ik niets anders dan schuren. Je hoort zijn remake van Clouseau's Anne zometeen. Eerst even kijken naar het Kloof en Weekend weerbericht. 22 graden vanmiddag, vooral bewolking. Af en toe kan de zon er tussendoor piepen. Morgen, stuk beter weer, maximaal 24 graden en volop zon de hele dag. Eén vertraging is er nog bekend bij de ANBB, de A67. Daar vind je een file tussen Knevelen de Heide en de Afrit Zomeren. Daar liggen voorwerpen op de weg. Daarom is de rechterrijstrook de afgesloten. Kloot 30 gaat verder. Het is zometeen dus Busy en nu 23. Die is voor Carol G.

0: Heb je het gezien laatst op tv? De beste zangers van een iconische Clouseau-klassieker naar een pikante danshit. Busy, die flikt het. Ja, vergeet niet, het origineel, dat klinkt zo.
1: Als ik jou zie, ben ik niet meer mij te sturen.
0: Iets anders.
1: Alle die momenten zouden eeuwen moeten blijven duren.
0: Ja, Busy maakt er compleet zijn eigen versie van. Zodra hij zingt, Anne, als ik jou zie, wil ik niets anders dan schuren. Ja, ligt iedereen in het programma helemaal dubbel en staat binnen no time de hele groep te dansen. Zelfs Koen en Chris Clouseau zelf kunnen er alleen maar om lachen. Ze noemen het grappig, slim en vooral een hit. Nou ja, dat is het ook. Busy stijgt 6 plaatsen door naar nummer 22 in de Glow 30 deze week. Hoogste nieuwe binnenkomer uit de lijst van deze week hoor je zo meteen. Die is van iemand die zijn of haar naam veranderd heeft. De details hoor je zo meteen. Eerst
2: 21.
0: Nou, die is voor Alex Warren. Hij gaat 3 plaatsen omhoog met Emerald Eyes.

Naast dat het een succes is in Nederland, is de nieuwe track van Douwe Bob ook een wereldwijd succes aan het worden. In Amerika gaat hij ook lekker. Know To Self blijft deze week staan in de Glow 30 op nummer 20. Dan door naar nummer 19. Ja, jarenlang was ze de ster van Disney-serie Hannah Montana. Totdat ze in 2013 ineens een wereldhit scoorde. Met deze track, Wrecking Ball. I came in like the rain. Ja, en daarna was het hek pas echt van de dam. Miley Cyrus scoort hit na hit.

0: zeggen. Ze heeft haar artiestennaam namelijk veranderd. Ja, en met die verandering wil ze een nieuw hoofdstuk in haar carrière beginnen. De belangrijkste boodschap van het album draait om leven in het moment en genieten van het hier en nu. Op haar Instagram legde Miley uit wat de titel voor haar betekent. Ze zegt: muziek grijpt ons aan, we voelen het, zingen het, dansen er soms op, laten het de vrije loop en we gaan verder. Het is krachtig, kwetsbaar, teder en sterk, heeft ze het allemaal over. Het thema muziek dus. Onderdeel van het album is Bass Persuades en dat is deze week de hoogste nieuwe binnenkomer in de Glow 30.
1: Let's go.
0: Dit is Miley op 19.

Min 3 voor Yugel. Move into the sun gaat de verkeerde kant op. Ondanks dat afgelopen woensdag officieel de herfst begonnen is, ja, is daar wat betreft het weer nog helemaal niets van te merken. Aanstaande dinsdag en woensdag tikken we met z'n allen nog even de 28 graden aan. Daar past die nummer 18 goed bij, toch? Yugel hoorde je bij Klo. En hier is de snelste stijger in de Klo 30. Temper City stijgt met 9 plaatsen door naar nummer 17.

0: Je luistert Glow FM met Flair op nummer 16 deze week.
1: Alles kan, alles mag, wat ik krijg door het oog van de nacht, met jou.
0: Door het oog van de nacht daalt 2 plaatsen deze week. De lijst gaat zo meteen verder met... Kygo en Max McKnown, Take Me Back. En ook een van de vrolijkste liedjes van dit moment. Van Samuel Welt en Russo hoor je binnen een paar minuten.
2: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur. Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
4: Hey maatje!
5: Hey maatje!
4: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
6: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
7: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
8: Waar moet ik dan naartoe?
7: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
8: Hoe maak ik een afspraak?
7: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
8: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
7: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
3: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 3 uur.
11: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League-duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden.
0: Dankjewel, Dan Kleuwe van Verkeersinformatie met twee files in de regio Eindhoven. De A2, daar staat de eerste tussen Alfred Sint Michiels Gestel en Knoopend Empel. 13 minuten, 2 kilometer. En de laatste voor de A58 van Moergestel naar Best. Dan sta je 10 minuten langer stil, dat is over een lengte van 5 kilometer. Flitsmeister heeft goed nieuws, want snelheidscontroles zijn niet gespot. Dat is goed nieuws, want des te sneller kunnen wij door met de Glow 30. Binnen een paar minuten hoor je Keigo.
2: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kies je voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
2: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
12: Hey maatje!
13: Hey maatje!
4: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
3: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Raymond Woutersen. Met het vervolg van de Glow 30. Welkom, dit zijn de 30 populairste hits van Eindhoven. Met nu op 15.

blijft staan waar ze staat. Ze is een van de 8 zittenblijvers deze week. En daarvoor nog... Boom, precies, van Samuel Welten en Russo. Ze staan al ruim 2 weken in de top 10 van de meest gestreamde hits op Spotify. Mede dankzij de trends op social media en hoe vaak bepaalde platen gedraaid worden op de radio... is dat nog niet zo ver in de Glow 30. Dat zal in de top 10 staan. Zijn wel goed op weg, hoor. Boom stijgt 9 plaatsen en pakt daarmee een gedeelde snelste stijger met Temper City. Leuk om van je te horen. Ook tijdens de Glow 30, hoe beleef jij de lijst? Maarten is al hardlopend in best aan het luisteren. Nick loopt de post met Glow FM aan in zijn oortjes. En Jeannette heeft een lazy Saturday. Zij ligt in haar hangmat te luisteren. Dit is Jonas Blue.

0: luistert op Glow FM. Dit is de Glow 30.
1: Dit is de Glow 30.
0: Ja, morgen zijn de MTV Video Music Awards, kortweg de VMA's. Ja, het zijn een aantal grote Amerikaanse muziekprijzen. Van MTV, ze gooien dat in een show. Bestaat sinds 1984 en ja, het draait vooral om muziekvideo's. Met prijzen zoals Video of the Year, Artist of the Year en Best New Artist. Er zijn ook optredens, onder andere van de man die je net hoorde bij Glow FM, Teddy Swims, die komt. Samen met Ray en Summer brengt hij morgen tijdens die awardshow een eerbetoon aan George Michael. De drie artiesten treden gezamenlijk op de ere van die Britse zanger die dit jaar precies 10 jaar geleden overleed. Die show kun je hier ook gewoon kijken bij MTV in de nacht naar maandag vanaf 2:30 s'nachts. Dus ja, je moet er wel even voor opblijven. Teddy, je hoorde hem net bij Glow FM op nummer 11 met Mr. Know-It-All. Ja, en na nummer 11 komt logischerwijs
1: 10.
0: Precies, betekent dat we aangekomen zijn bij de top 10 van de Glow 30 van deze week. 10 is voor you, girl. Dit is

wel een van de populairste zomerhits van 2026. Nu de zomer officieel afgelopen is, ja, gaat hij dan toch ook echt wel onderuit, toch? Min 2 voor De Bausa, Magnetic zakt bij Glow FM in de Glow 30. Deze week naar nummer 9. Glow 30 gaat zometeen verder. De bovenste 8 van deze week krijg je zo. Eerst even kijken naar het Glow FM weekend weerbericht. De zon komt steeds vaker tevoorschijn in Eindhoven. Het kan nog 23 graden worden. Morgen doen we er nog een schepje bovenop. 24 graden met volop zon de hele dag. Eén vertraging bekend bij de ANWB. De A2, het is een flinke. Tussen Afrit Sint-Michiel, Schefstel en knooppunt Empel. Daar sta je 51 minuten langer stil. Dus over een lengte van 8 kilometer. Sterkte als je daar stilstaat. Flitsmeister heeft goed nieuws, want controles zijn er niet. Glow 30 gaat verder. Dit is Cat's Eye.

Cat's Eye blijft staan op nummer 8, Animal bij Glow FM. Ik heb eerder vanmiddag gezegd dat de snelste stijger van deze week al geweest is. Daar moet ik even een kleine excuus voor maken. Ik was daar abuis. De snelste stijger van deze week hoor je zo meteen pas. Het is voor mij ook weekend, hè? Sienna Spyro, Great Expectation, plus 12. Zometeen op 6 na 7. H is eerst te horen. Ring My Bell is dit.

0: is de Glow 30. Glow 30. De lijst met de 30 populairste hits van Eindhoven.
1: Glow FM.
0: 6.

0: Sander hoor je bij Glow FM en My Body Isn't Ready.
1: De Glow 30.
0: Hij blijft staan waar hij staat deze week, op nummer 5 dus. En dan volgt nummer 6, dat was de enige echte snelste stijger in de Glow 30 van deze week. 12 plaatsen winst volgens Sienna Spyro, Great Expectation. Ja, dan de vraag die rondgaat in het hoofd van vele Glow FM-luisteraars. Michael en Michelle vragen het zichzelf af. Ze sturen het via een berichtje in de Glow FM-app deze kant op.

0: op nummer 4, Roxy Dekker, 2 plaatsen winst. Je hoorde Bare Minimum bij Glow FM. Ja, dan nu tijd voor de nummer 3 in de Glow 30 van deze week. Ja, die is deze week voor Ella Langley. Een vrouw die nou toch een leuk recordje te pakken heeft vanaf deze week in de Amerikaanse hitlijst, de Billboard Hot 100. It's time! Ja, het was namelijk zo dat Mariah Carey in totaal 22 weken die hitlijst, die Billboard Hot 100, heeft aangevoerd. Maar dat record dat dus op haar naam stond, degene die het langst bovenaan die hitlijst stond, ja, dat is vanaf nu niet meer voor haar.
1: De Glow 30.
0: Nee, ho ho ho, moet Ella Langley gedacht hebben, ja. 23 weken staat zij met Choose in Texas al bovenaan in de Amerikaanse hitlijst. Ja, in Nederland is het nog niet zo ver. Maar daar begint ze inmiddels toch ook behoorlijk op stoom te komen.
1: 3.
0: In de Glow 30 van deze week stijgt ze namelijk naar nummer 3. Choose in Texas trapt de top 3 af van de Glow 30 van deze week. Dit is Ella Langley

geen nummer 1 in Nederland voor Ella Langley. Choose in Texas, deze week op 3 in de Glow 30. En zojuist op 2, Another and Future for Ultra. Zij blijven staan voor de 7e week op rij op nummer 2 en pakken dus het zilver. Voor wie het goud deze week is, dat hoor je zo meteen. Voordat je die nummer 1 van deze week hoort, is het even terug naar de nummers 10 tot en met 2 in 1 minuut. Was voor YouGel. Bausa. 8. Cat's Eye Animal. 7. Is for H, Ring My Bell. 6. Sienna Spyro. 5. My Body Isn't Ready van Somber. 4 is van Roxy Dekker, Bare Minimum. 3, Choose in Texas, Ella Langley.

0: 8 weken stonden ze al op nummer 1 en vanaf nu 9. Die Die, Shakira en Burna Boy opnieuw de populairste hit van Eindhoven. En in het bijzonder van Nederland natuurlijk ook. Dit was hem voor deze week. De Glow 30 van deze week teruglezen, dat doe je via glowfm.nl. En volgende week zaterdag vanaf 2 uur 's middags uiteraard weer een nieuwe editie van De Lijst. Straks na 11 uur een nieuwe editie, A Taste of Dance. Marcel van der Steen zit dan weer voor je klaar. En zometeen hoor je muziek van Jennifer Lopez en Pitbull en ook Taylor Swift. Veel plezier.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
4: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
8: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
7: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veem.
2: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
9: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 4 uur.
11: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna 75.000 euro aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files nog in het zuiden van het land, de meeste vertraging op de A2 om te beginnen. Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg 10 kilometer met een kwartier extra reistijd. En een auto met pech op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht. Er staat daar 12 kilometer file met 20 minuten op de plaat. En tot zover de ANWB.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
13: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
14: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
2: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
6: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk. Tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
7: Hey maatje.
8: Hey maatje.
7: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 5:00.
11: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de 8e plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land nog op de A16. Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht Centrum. 18 kilometer langzaam rijden en stilstaan, kost je een kwartier. En de N65 Tilburg richting Den Bosch tussen Helvoort en Kromvoort. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En
0: raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
10: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
12: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
10: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veersalsveen.
13: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
14: Waar moet ik dan naartoe?
13: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
14: Hoe maak ik een afspraak?
13: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
14: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
13: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
6: Hier volgt de mededeling. Wie kent hem niet? Smitje, kleine berg in Eindhoven voor de meest modieuze najaarsstoffen en een zeer ruime keuze breiwol in allerlei herfsttinten. Tevens het adres voor je trouw- of galajurk tegen betaalbare prijzen. Loop eens binnen en snuffel rond bij Smitje Kleine Berg, Hartje Centrum, Eindhoven. Einde mededeling.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Hey maatje.
5: Hey maatje.
4: Ga je boodschappen doen? Doe het samen met een maatje. Ga je sporten? Doe het samen met je maatje. Ontdek de kracht van vrijwilligerswerk. Het kost weinig tijd en geeft je veel voldoening. Ben jij een luisterend oor en help je graag een ander? Word vrijwilliger bij Maatje 040. Meer weten? Maatje040.nl. Maatje 040 past ons allemaal.
1: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
6: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
7: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 6 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn 2 klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is erover gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: love you, baby.
1: Het ritme van de Brainport en het geluid van thuis.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: A taste of dance.
3: Welkom bij A Taste of Dance. Ik ben Marcel en op de laatste zaterdag van september neem ik je weer een uur lang mee langs de beste en nieuwste dance op Glow FM. Ik heb vanavond platen meegenomen van onder andere Honey Love, Cherie Hicks, Joseph Capriati, DJ Pepe, Earthen Days, Dennis Ferrer, Fletch en Dennis Quinn. Straks hoor je de oude danskraker van Maupi. En ook deze week heb ik natuurlijk weer een nieuwe voor je. Deze zaterdag van Desmond en Summon. Zometeen hoor je Missing You van Soul to Soul in een remix van de Berlijnse Sinti. Het origineel is uit 1990 en transformeert 36 jaar later van een hip-hop R&B plaat naar een deep house track. Maar we beginnen met Mario Picciotti, een veteraan uit Chicago. Niet Italië, Chicago. Met Candice Chavez op de vocal. Disco, soul en een basslijn om vrolijk van te worden. Dit is My Soul Cries Out.
0: Glow FM.
1: A taste of dance.

Ik draaide Good Measure van Honey Love en Corries met de zang van de Amerikaanse singer-songwriter, danseres en actrice Gavin Turek. Honey Love heeft haar label For The Love net nieuw leven ingeblazen en dit is meteen de eerste plaat die erop uitkomt. Een echte piano disco house feel good plaat. Zometeen hoor je de oude danskraker van Maupi, maar daarvoor eerst nog zo'n disco house plaat met de verplichte piano, violen en diva vocals. Discoplex en Isaac Moses werken voor die vocals samen met de zangeres Cherie Hicks. Dit is I Need a Rush.

0: met Just a Little Bit More. Tijd voor weer een nieuwe. Desmond en Samam zijn twee Nederlanders en ze hebben een plaat gemaakt die precies doet wat de titel belooft. Want Echoes from the 90s zit vol met de jaren 90. Het grootste stuk komt uit Waterfall van Atlantic Ocean uit 94. En er zit nog een tweede sample in. Dance to the House van The House Crew. Hij komt uit op het label van Frankie Rizzardo. Dit is Echoes from the 90s.
1: A Taste of Dance. Dit is deze week.
2: De Glow FM. Dance.

0: Florida en Miami Vice van Mark Knight en James Hur. Maar het is niet hun plaat en heeft ook niks te maken met die jaren 80 tv-serie. Het origineel is namelijk van DJ Pepe uit 2009 en werd in 2010 een van de meest gedraaide platen tijdens de 2010 Winter Music Conference en op Ibiza die zomer. Daarom staat ook DJ Pepe gewoon op de hoes. Hiervoor draaide ik Control van de twee Italianen Joseph Capriati en Gennaro. Ook mooi hoe die sax er dan halverwege zo lekker doorheen vloeit. We gaan door met Orbital Drum System en Disco Heinz. Twee Duitsers die techno maken met disco en soul erin. Dit is The Rhythm.
1: Glow FM.

van Giorgio Schultz en Marijn Jansen. Twee namen, één stevige groove. Het is tijd voor de laatste plaat aan de start van jouw Eindhoven Stadnacht. We sluiten af met Nederlander Dennis Quinn. Diepe, warme house met een sample uit Hysteric Ego's Want Love. En een vocal die er langzaam in kruipt. Dit is It's Time. Fijn weekend.

0: You ain't stained.
1: Glow FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 12 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur, wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vision Machine and Friends.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt. Daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Transmission.

Welkom in de bunker van de trends. Het is inmiddels iets over ene. Sven Engelen voor je met de allerlekste dance en trance van Eindhoven. En dat programma, dat noem ik dan Transmission. Vandaag de 103e editie. Met zojuist Max Smith en Eye Awake. En The Visor in de Eli Spiral remix. Heel veel nieuwe trends wat ook voor je klaar staat. Onder andere de nieuwe Andy Migliori. Ook Drift Moon staat voor je klaar. En iemand met bijna dezelfde naam, Seven Moon, samen met Abrupt Gear, staan ook voor je klaar. Ook een hele lekkere SoundCloud track aan het einde van deze mix. We gaan naar 145 beats per minuut. Dus bereid je daar vooral op voor. Eerst gaan we wat progressive trance voor je draaien. Zometeen Seven Moon en Abrupt Gear en Under Control. Eerst voor je RPG. Dit is Sense bij Glow FM.

is af en toe zoeken naar een speld in een hooiberg. Goede progressive trance vinden in 2026. Het is niet altijd even makkelijk gemaakt. Maar deze van Andy Migliori in Paper Planes zit enorm goed. Daar is ook nog een remix van gemaakt door een Rus. Maar die vond ik toch iets minder strak dan het origineel. Dat heb je soms, hè. Soms is de remix niet zo goed als de originele track. Daarvoor hoorde je Seven Moon, Everett Gear en Organi en Under Control. En daarvoor RPG en Sense. Het is Glow FM Transmission. Zometeen gaan we naar de Classic Trance. Met Mark Sherry, onder andere ook Roman Messer en Driftmoon komen er voor je aan. Eerst gaan we naar hashtag Cam. Nieuwe track van hem staat in de Beatport Trance Chart. En hij doet het echt onwijs goed. Zijn nieuwe track, He Loved Me Now. En je hoort

Carry Me Away, Susie Ledge, Roman Messer, Ellie Fella. Je hoorde ze juist op een rijtje. Bij Transmission Cloud FM, daarvoor hoorde je de nieuwe Driftwood en Black Storm. Elke week neem ik je mee in de wereld van de trends. En die wereld die is een stuk groter dan je denkt. Met al de platen die ik voor je meeneem. Er is altijd eentje tussen waarvan ik denk, yes, deze die moet je echt 15 keer achter elkaar geluisterd hebben. Deze nieuwe van Mark Cherry is er zo eentje. Samen met Sue McLaren en Biggs. Dus deze week de Transklapper. Nieuwe track heet Searchlight. Je hoort hem nu bij Glow FM Transmission.

heel wat classic trends. Van onder andere David Chowman, OZDMR en D-Go met Not Coming Back, wat je zojuist hoorde. En Jamie Hughes en Call of the Deep. Gaan we nu een beetje richting de hardhouse. Zometeen voor je Serpa 55 en Keller en Power of Love. Ook een enorm lekkere Soundcloud-banger komt er voor je aan, na deze van Dave Rowe. Samen met de Immo is dit By You.

Als je denkt, wat voor ravebunker ben ik nu beland? Je zit nog steeds bij Glow FM Transmission. Met zojuist Keller en Serpa 55 en Power of Love. En daarvoor hoorde je Dave Rowe samen met IMO en Bayou. Ik heb een Soundcloud-bangersje voor je. Eentje die ik heb gevonden in de krochten van Soundcloud. En ja, als je weet dat je op Dropload of Hype Edit moet gaan om het te downloaden, dan weet je dat je goed zit. Will Kerrigan, I Need You is de laatste track van Transmission. Glow FM.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden. Die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn